0: Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot. Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan van Riet of de termijn voor herinneringsbrieven over verlengingen kan worden verlengd naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer zorgen van maandag 11 mei tot en met vrijdag 5 juni voor tijdelijk overlast. Omwonenden kunnen geluid van machines en werkverkeer verwachten op werkdagen tussen 7 en 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en watergangen. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitser, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Bring Me In is de lead single van Sam Felder's aankomende album People Watching. Hij nam een nummer op samen met Olivia Dean en het duet gaat over loslaten en vertrouwen. Sam smeekt Bring Me In als een wild paard. Olivia biedt rust en balans in een chaotische

Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.

Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maaszeggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis van Boksmeer. Om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven over verlengingen te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden aan de Maaslijn veroorzaken tijdelijke overlast in Boksmeer. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni moeten omwonenden rekening houden met werkverkeer en geluid van machines. De werkzaamheden, die plaatsvinden op werkdagen van 7 tot 5... omvatten onder andere grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluds. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei... met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Herinneringen aan het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of wij mee wilden werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daar aan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Young Gun Silver Fox bracht recent het live-album Live from the Troubadour en Paradiso uit. Rolling Back is de nieuwe single van dat album, de live-versie dus. Bij Omroep.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van de Klucht. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat bij knooppunt Empel 4 kilometer file. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen Dordrecht-Crispijn en afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer stilstaand verkeer door brugopening. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.
14: Ja.
12: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro, er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele fruitschuppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis van Boksmeer. Om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven over verlengingen te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden aan de Maaslijn veroorzaken tijdelijke overlast in Boksmeer. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni moeten omwonenden rekening houden met werkverkeer en geluid van machines. De werkzaamheden, die plaatsvinden op werkdagen van 7 tot 5, omvatten onder andere grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluds. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei... met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen... met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 12 kilometer langzaam rijden. 12 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Bestenburg-Gestel 7 kilometer file en een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer richting Tilburg-Breda kan omrijden via Den Bosch, via de A2 en de A65. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Ter Heide en Knopend Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

nieuwe plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 31.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaker en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daar aan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.

0: en dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: In Dark Before the Dawn van de band Sommieux draait het om hoop houden in een zware periode. Aftellen tot betere tijden en wachten op het eerste licht.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de Conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiet op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Sowieso wel drukker aan het worden. Op de A16 Breda richting Rotterdam ook 13 kilometer. File weer tussen Breda Noord en Dordrecht. Een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A27 Gorkum Breda tussen Gorkum en Hank 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Boergestel staat 9 kilometer file. De vertraging is meer dan een half uur. En de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2. En de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en View Motion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boxmeer.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ik ben niet meer bang van Hannah May en Bluff draait om vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Iemand die je even uit de chaos van de dag haalt. De samenwerking tussen Bluff en Hannah May ontstond tijdens een schrijfsessie met Peter Slager.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele fruitschuppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Ron van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis van Boksmeer. Om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven over verlengingen te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden aan de Maaslijn veroorzaken tijdelijke overlast in Boksmeer. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni moeten omwonenden rekening houden met werkverkeer en geluid van machines. De werkzaamheden, die plaatsvinden op werkdagen van 7 tot 5... omvatten onder andere grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluds. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei... met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooy zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Graven op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen, met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven 11 kilometer langzaam rijden tussen Weert-Noord en Knoop Neverheide. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best-West en Afrit Den Bosch-West 12 kilometer file. 20 minuten vertraging. Kwartier op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Knoop het Hooipolder en de brug bij Gorinchem 12 kilometer file. Kwartier op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer. En 10 minuten vertraging op de N279 Roermond-Den Bosch tussen Keldonk en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt. Land van
5: Kuik. Muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
6: Hey, hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: anytime fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk, tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is de vertraging in de file tussen Weert Noord en Knoop Leenrijden nu 10 minuten. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Afrit Den Bosch-West ook 10 minuten vertraging. Wordt sowieso minder druk. Ook op de A27 Breda-Gorkum nog 10 minuten vertraging in 11 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Er staat een file op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden, 4 kilometer. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Afrit Helvoort en Afrit Kom voor 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N272 Beek en Donkboksmeer is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Elzendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis van Boksmeer. Om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven over verlengingen te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden aan de Maaslijn veroorzaken tijdelijke overlast in Boksmeer. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni moeten omwonenden rekening houden met werkverkeer en geluid van machines. De werkzaamheden, die plaatsvinden op werkdagen van 7 tot 5, omvatten onder andere grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluds. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer goed af. Op de A58 Breda Tilburg staat wel nog 7 kilometer file tussen Knoopend Sint-Annebos en Tilburg-Reeshof. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De N272 Beek en Donk Boksmeer is in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLA. Kanaal

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt. Zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben. En dan is het gewoon gratis. En dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus. En alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: De nieuwe single Zoo van Shakira keert ze terug als Gazelle. Net als in de eerste film Zootopia, waar ze Try Everything zong.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar... tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk, tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat een file nog tussen Knopende Baars en Oorschot van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A59 Knopend Zonzeel richting Sertogenbosch tussen Maarden en Waspik 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boxmeer op donderdag 14 mei 2026... verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boxmeer. In het kader van een 40-jarig jubileum zingen zij van 2:30 tot 3:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven-West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobiliste kwam donderdagochtend met de schrik vrij na een aanrijding met een vrachtwagen op de N277 bij Oplo. De vrouw zag de vrachtwagen, die van links kwam, over het hoofd. De weg is afgesloten, maar details over de schade en de duur van de afsluiting zijn onbekend. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer veroorzaken tijdelijke overlast voor omwonenden. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni zijn er werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5. Dit omvat onder andere grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluds. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N272 Beekendonk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Ook terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Greenworld Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Die beslist het hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
11: Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
14: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
15: Davri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 13:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag, op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobiliste kwam donderdagochtend met de sik vrij na een aanrijding met een vrachtwagen op de N277 bij Oplo. De vrouw zag de vrachtwagen, die van links kwam, over het hoofd. De weg is afgesloten, maar details over de schade en de duur van de afsluiting zijn onbekend. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer veroorzaken tijdelijke overlast voor omwonenden. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni zijn er werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5. Dit omvat onder andere grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluds. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezand. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerden, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. We hebben wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: We hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten. En alle focus naar gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... we waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus daar hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar de kans is nog altijd. Dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Zonprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad na de veroordeling van de rapper tot 3 jaar celstraf wegens 2 verkrachtingen. Raadsman Bart Zwier maakte dit vandaag bekend na afloop van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Ali B. reageerde teleurgesteld op het vonnis, maar is vastberaden door te vechten voor zijn zaak. Het orderboek van het Duitse defensieconcern Rheinmetall groeide in het eerste kwartaal naar 73 miljard euro tegen 56 miljard euro een jaar eerder. De groei wordt medegedreven door de overname van scheepswerven voor oorlogsschepen, goed voor 5,5 miljard euro aan nieuwe orders. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de grote militaire investeringen in Europa. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Het weer nog, vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maaszeggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douw op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobiliste is donderdagochtend goed weggekomen na een aanrijding met een vrachtwagen op de N277 bij Oplo. De vrouw zag de vrachtwagen niet aankomen. De weg is afgesloten, maar details over de schade en de duur van de afsluiting zijn nog onbekend. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan Verriet of de herinneringsbrief voor verlenging van documenten naar 2 maanden kan worden opgerekt. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer zorgen van maandag 11 mei tot en met vrijdag 5 juni voor tijdelijke overlast. Omwonenden kunnen geluid van machines en werkverkeer verwachten op werkdagen tussen 7 en 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluuts. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. En tot zover het spreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Knoopendel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensen Mars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: De nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know It All, is een zoele, emotionele track over liefde, twijfel en het gevoel dat je sommige liefdes al ziet aankomen voor ze misgaan. Met zijn krachtige stem zet Teddy weer zo'n nummer neer dat meteen onder je huid kruipt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen... De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
11: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het zuiden van het land en die staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Op het Deil staat een vrachtwagen met pech en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezond. tijd die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Harry Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn vierde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn drie beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een automobiliste is donderdagochtend goed weggekomen na een aanrijding met een vrachtwagen op de N277 bij Oplo. De vrouw zag de vrachtwagen niet aankomen. De weg is afgesloten, maar details over de schade en de duur van de afsluiting zijn nog onbekend. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan Verriet of de herinneringsbrief voor verlenging van documenten naar 2 maanden kan worden opgerekt. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer zorgen van maandag 11 mei tot en met vrijdag 5 juni voor tijdelijke overlast. Omwonenden kunnen geluid van machines en werkverkeer verwachten op werkdagen tussen 7 en 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluuts. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen in 11 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. De rechte rijstrook is dicht. De A27 Breda richting Gorinchem. 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Op de A27 Utrecht Breda tussen Noordloos en Werkendam 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A76 Geleen Duitse grens. Bij de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
5: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
10: Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Zwier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Zwier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele fruitschuppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Blond van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Blond van Kuik. Een automobiliste is donderdagochtend goed weggekomen na een aanrijding met een vrachtwagen op de N277 bij Oplo. De vrouw zag de vrachtwagen niet aankomen. De weg is afgesloten, maar details over de schade en de duur van de afsluiting zijn nog onbekend. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan Verriet of de herinneringsbrief voor verlenging van documenten naar 2 maanden kan worden opgerekt. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer zorgen van maandag 11 mei tot en met vrijdag 5 juni voor tijdelijke overlast. Omwonenden kunnen geluid van machines en werkverkeer verwachten op werkdagen tussen 7 en 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en taluuts. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Blond van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven naar het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. We hebben wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten. En alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... we waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus daar hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is nog altijd. Dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.
2: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor valse telefoontjes van een bedrijf dat zegt advertentieruimte voor de digitale gemeentegids te verkopen. Zowel de gemeente als de uitgever, Axe Media BV, benaderen momenteel geen inwoners telefonisch. Ontvangers van dergelijke oproepen wordt geadviseerd het gesprek te beëindigen. 13 kinderen van Scouting Langeboom Zeeland hebben deelgenomen aan de Nationale Kinderherdenking in Madurodam Den Haag. Ze reisden per trein en namen deel aan activiteiten, luisterden naar verhalen en legden steentjes bij het monument. De dag maakte veel indruk op de kinderen, die later terugkeerden naar Langeboom. Een conflict over een bed and breakfast in de kelder van een woning in Kuik heeft geleid tot een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. De bewoners moeten €41.250 aan dwangsommen betalen, omdat de verhuur ondanks eerdere waarschuwingen doorging. De rechtbank oordeelde dat er voldoende bewijs was voor de overtredingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaker en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: dichterbij dan je denkt.
1: De single Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters is door het duo zelf geschreven en gaat over verliefdheid, onzekerheid en de vraag wat er gebeurt als het misloopt.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het wat langzaam op de A27 naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 5 minuten langer over. A59 Zierikzee Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
10: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Wat een mooie ballad eigenlijk, hè? Deze Boston was dit en Amanda hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van dit gezellige radiofeuilleton. Wat je elke werkdag kunt beluisteren van 4 tot 6 hier bij Omroep Land van Kuik. Mijn naam is Jan Deby, hoorde Boston dus op je radio met een prachtige ballad. Zometeen nog wat meer met gitaren, dat gaan we zo doen. Wat hebben we nog meer voor je deze aflevering? Nou ja, goed, eigenlijk een beetje de gebruikelijke ingrediënten. Dus dan weet je toch een beetje waar je aan toe bent, hè? Zeg maar, hoef je ook verder niet over na te denken. Dat is lekker makkelijk. Ik ook niet trouwens. We gaan even kijken naar het verkeer natuurlijk. We hebben de agenda voor je. We hebben het streeknieuws voor je. We kijken op de beurs en hebben nog een item over Riekevoort Heem. Dat is de heemkundevereniging die voor de museumwinkel op zoek is naar alles wat met telefonie te maken heeft. Dat straks. Nu eerst even wat muziek op je radio. Hier zijn Mannen met Baarden.
1: Jan Deben. Loods je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: gelijknamige album Not That Kind. Hoor je dus de titelsong Not That Kind. En daarvan hadden we Sharp Dressed Men, de mannen van ZZ Top. Met enorme lange baarden, tenminste overwegend. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment. Op de A12, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A2, de ring Sertogenbosch, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en knooppunt Hintham. En 2 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch. Dan komen we bij de A50. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En maar liefst 11 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Snelle samen met Katja Schuurman. En zo heette die inderdaad. 2002 was dit. En ja, die Snelle die had natuurlijk al een nieuw liedje met Laat het licht aan. En Katja Schuurman die zien we bij Goede Tijden, Slechte Tijden weer langzamerhand opduiken. De serie die waarschijnlijk na 35 jaar op de Nederlandse tv gaat verdwijnen achter de decoder van Videoland. Hier is Robbie Williams.

0: leuke plaat dit van Robbie Williams. Ja, ik hou van je schat, maar hey, zij is Madonna. Hè? Ja, zo gaan die dingen dus inderdaad. Robbie Williams op je radio. Zometeen trouwens de Backstreet Boys met I'll Never Break Your Heart. Maar eerst gaan we eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik. We zijn al laat.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: zeggen ze altijd in het begin, hè? I'll never break your heart. Zo gaat het in het begin altijd, lieve mensen. Ja, dat zijn zo van die dingetjes, hè? Backstreet Boys waren dit op je radio. Zometeen nog zo'n glad, Janus. Namelijk Boy George met Everything I Own. Dat is dan nog zo eentje. Maar eerst gaan we eventjes naar het streeknieuws. We zijn een beetje aan de vroege kant, maar toch van 4:30 al.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor valse telefoontjes van een bedrijf dat zegt advertentieruimte voor de digitale gemeentegids te verkopen. Zowel de gemeente als de uitgever, Axe Media BV, benaderen momenteel geen inwoners telefonisch. Ontvangers van dergelijke oproepen wordt geadviseerd het gesprek te beëindigen. 13 kinderen van Scouting Langeboom Zeeland hebben deelgenomen aan de Nationale Kinderherdenking in Madurodam Den Haag. Ze reisden per trein en namen deel aan activiteiten, luisterden naar verhalen en legden steentjes bij het monument. De dag maakte veel indruk op de kinderen, die later terugkeerden naar Langeboom. Een conflict over een bed and breakfast in de kelder van een woning in Kuik heeft geleid tot een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. De bewoners moeten €41.250 aan dwangsommen betalen, omdat de verhuur ondanks eerdere waarschuwingen doorging. De rechtbank oordeelde dat er voldoende bewijs was voor de overtredingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
0: Nou kijken we nog eventjes naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. 12 kilometer zelfs stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. En dat zijn ze voor nu.
1: V.I.P. Dance Classics.
4: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics.

Everything I Own. Hè. Dat was in de jaren 80 kwamen er een keer van die vrij commerciële reggae-plaatjes uit van alle, ja, eigenlijk popartiesten. Dit was er natuurlijk ook zo eentje. Je hoort ze hier in Afslag LVC, mensen. Binnenkort is het Songfestival weer over een goede anderhalve week, zeg maar. Dus dat komt al steeds dichterbij. Ik denk dat onze collega Herman van Gaal al op de drempel van zijn stoel zit. Op het randje van zijn stoel heet dat, hè, trouwens. Met lijstjes en pen en papier in de aanslag om het allemaal te gaan meemaken. Ik neem je even mee terug naar 1975, naar Teach-In. Ik draaide hem vorige week ook al, maar ik heb nu eindelijk de Nederlandse versie weer gevonden. Hier zijn ze met Dingedong in Afslag LVC.

0: Dit is Afslag LVC. Met jouw bijrijder Jan Deben.
1: Carolina, wind your body, girl. Make the note say of it for my damn.

Best een flink hit hoor in die tijd. 1993 was dit voor Shaggy en O Carolina. En als je nou denkt dat dat een heel origineel plaatje was... Nou, ik zal je even wat laten horen. Dat heb ik al eerder gedaan trouwens, volgens mij, op de radio. Dit is 1960 namelijk. En dit zijn de Folks Brothers. Jamaicaanse muzikanten die dit maakten. Van deze gasten werd dan weer beschouwd eigenlijk als de fundamenten voor de Jamaicaanse ska-muziek. Dus de Folks Brothers dus en O Carolina, maar we hoorden hem zojuist van Shaggy. En zo hoor je nog veel meer hier in Afslag LVC, namelijk ook even een gouden ouwe voor je. Dat is ook leuk.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. En zeg nou zelf, dit is toch eigenlijk wel een stukje mooier natuurlijk dan die enorme foute versie van de Hermes House Band en zo. Dus wel goed als je 20 bier op hebt of zo. Dan gaat die wel misschien lekker. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En dat zijn ze voor nu weer.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: heerlijke muziek op je radio. En dan ook nog uit het Frans kan je zeggen. Ja, de Tour de France komt eraan ook weer dadelijk in de zomermaanden. Dus daar zijn ze ook wel op het voorbereiden weer. Het Songfestival komt eraan. Van oudsher was daar met name in Frankrijk altijd veel aandacht voor. Er zijn ook altijd wat Franstalige songs die dat nog wel eens gewonnen hebben. Dus dat is ook niet zo heel gek natuurlijk. Je hoorde Julien Clerc en Sion Chanté. Goed, we gaan eventjes naar Rijkenvoort. Want daar hebben we het Heemkunde Museum. Die zijn op zoek naar allerlei spullen die te maken hebben met telefonie, mensen. Laten we even gaan luisteren. Oh, dat is de verkeerde. Momentje. Ja, dat kan gebeuren.
1: Even kijken.

0: Ja, wel een gezellig muziekje toch zo? Nou, dan gaan we het nu nog een keer proberen. Het gaat dus over de Heemkundevereniging. Die zijn op zoek naar spullen.
1: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
2: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus we zijn met oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids verrijken wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen, maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenwoord zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die ook aan de muur hingen, met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal netjes een kaartje bij staan waar het vandaan komt.
1: Maar alles moet wel uit Rijkenwoord komen?
2: Nee, hoeft niet per se.
1: Ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
2: Ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
1: Weet je nog waar die gestaan heeft?
2: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
1: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
2: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus is er lang is al geleden.
1: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
2: Een beetje op zo'n... we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar twee etalages in. En die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de twee maanden. Dus een beetje lekker met je aan.
1: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
1: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
2: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
1: Oké.
2: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, schenken we het aan jullie. Maar in mijn tijd gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
1: En voor wanneer heb je het nodig?
2: Nu liggen er allemaal de dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
1: Mm-hmm.
2: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
1: En hoe lang blijft het er dan?
2: Ja, meestal 6 tot 8 weken.
0: Dus als je nog spullen hebt die met telefonie te maken hebben voor het Heemkundemuseum, geef ze even een belletje.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Zo, even een beetje herrie. Maar het ging over telefoons. Dus ik denk, dan moeten we een bijkomende, ja, bijpassende platen erbij hebben. Blondie hoorde je inderdaad met Hanging on the Telephone, gezellige plaat. Zometeen gaan we eventjes naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik nog bij terug met het tweede deel van Afslag LVC. De gezellige middagshow voor als jij naar huis wilt vanaf je werk. En je denkt van ik wil een muziekje hebben. Dat kan het hier bij Omroep Land van Kuik inderdaad. Hé, aan de andere kant van 5 ben ik dus bij je terug. Dus ja, blijf gewoon lekker luisteren. En dan gaat het feest dadelijk gewoon verder.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
6: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
10: Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten vertraging. Dan de A2 naar Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide bij Eindhoven 20 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten door een vrachtwagen met pech. Op de A58 Eindhoven-Tilburg doe je er een kwartier langer over tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
14: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
15: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
14: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
17: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
16: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
15: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
18: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
19: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
9: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: rammelage. Zo wat achter in de auto hoort de rammelage daar ik naar huis toe rijd. It ain't my beating heart. Dat in ieder geval niet. Goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC 10 Sharp. Hoorde je zojuist met It ain't my beating heart. En zo komen we in het tweede deel van Afslag LVC. En dat doen we nog tot aan de klok van 6 uur. Met zometeen nog de agenda. We kijken nog naar het streeknieuws. We hebben de verkeersinformatie. En we kijken natuurlijk ook naar de beurzen rond 10 voor 6. En voor de rest heel veel lekkere muziek. Bijvoorbeeld deze van Dan Hartman.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

is het toch weer gelukt om er een maxi-versie in te schuiven. Hè? Ja, dat is ook wel gezellig. Instant replay hoorde je zojuist van Dan Harmon. Dan Hartman heet die man. Er zat nog een T tussen inderdaad. Goeie plaat al. Uit 1979 was hij afkomstig. Een geweldig discojaar. Zometeen de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Eerst gaan we naar de Britse synthpop band. Of eigenlijk, ja, New Wave is het ook nog wel een beetje. Blank Munch en Don't Tell

0: Mike Munch en Don't Tell Me. En deze band die heeft ook nog eens een keer een cover gedaan van het ABBA-nummer. Niet een Frida-nummer, was volgens mij een solo-nummer van Frida. The Day Before You Came, dat hebben ze ook nog eens een keertje gecoverd. En zo hoor je allemaal voorbij komen bij Omroep Verkuik en Afslag LVC. Muziek en de informatie die er ook een beetje bij hoort. Hè? Oftewel de plaat en zijn verhaal. Ja, zo gaan die dingen. Goed, we kijken even naar het verkeer. Op de A12 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Eerde. 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En nog eens 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Dan de A59, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73 tot slot 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: bij het English op je radio. En ja, zo komen we langzamerhand al een beetje toe aan het... even kijken, de agenda gaan we zo meteen doen. En daarna kun je gaan luisteren naar nieuwe muziek, lieve mensen. En wel van Ray, je weet wel, die zangeres uit, ja, uit Engeland, die ik zo ontzettend goed vind. En nee, we draaien niet Nightingale Lane, want ze heeft er weer een nieuwe. En die heet The Click Clack Song. En die maakte ze met niemand minder dan de legendarische filmmuziekmaker Hans Zimmer. Dat zo meteen, maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026... kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Nieuwe Ray en de Click Clack Symphony. Ja, zo heette dat. En ja, ik moet zeggen, je wordt er doodmoe van als je naar een concert van haar toe gaat. Volgens mij, haar teksten gaan zo ontzettend snel. Het zit wel weer geweldig in elkaar, muzikaal natuurlijk. Zeker met die muziek van Hans Zimmer. Ik ben persoonlijk een enorme Hans Zimmer-fan wat dat betreft. Maar ja, echt, voor de radio is het misschien wat minder geschikt. Maar ja, ik wou me toch niet onthouden, deze nieuwe single van Ray. Dit zou wel heel gaaf zijn in een live concert of zo. Met een live orkest en een groot ballet of zo erbij of iets dergelijks. Ze vertelt echt hele verhalen. Ja, wel leuk op zich. En de muziekstijl, die ja, raakt toch ook wel aan cinematic eigenlijk. Hè? Een beetje filmmuziek. Daarover gesproken, daarover hoor je aankomende zondag meer bij Herman van Gaal aan plein 33. Daar zit ik tussen 1 en 2 met nieuwe single die ik ga uitbrengen. Ook in dat genre. Samen met de zangeres Celesta Da Vinci. Waar je vorige week en de afgelopen weken al vaker wat van hoorde. Dus ja, tot zover de afdeling zelfbevlekking. Dan gaan we nu eventjes een plaatje doen nog. En dat doen we met Nick en Simon. Ja, ze zingen al een tijdje niet meer samen, maar af en toe komen ze nog wel voorbij hier op de radio. Alles overwinnen heet hij. Nou, hun vriendschap heeft het niet overwonnen. De muziek wel in ieder geval. En daarna het streeknieuws van 6:30 alweer.

0: als overwinnen. Ook deze plaat van Nick en Simon, die hebben we overwonnen inderdaad. Je luistert de afslag Elvis in met zometeen de nieuwe van Bauza. En die heet Magnetic. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik waarschuwt inwoners voor valse telefoontjes van een bedrijf dat zegt advertentieruimte voor de digitale gemeentegids te verkopen. Zowel de gemeente als de uitgever, Axe Media BV, benaderen momenteel geen inwoners telefonisch. Ontvangers van degelijke oproepen wordt geadviseerd het gesprek te beëindigen. 13 kinderen van Scouting Langeboom Zeeland hebben deelgenomen aan de Nationale Kinderherdenking in Madurodam, Den Haag. Ze reisden per trein en namen deel aan activiteiten, luisterden naar verhalen en legden steentjes bij het monument. De dag maakte veel indruk op de kinderen, die later terugkeerden naar Langeboom. Een conflict over een bed and breakfast in de kelder van een woning in Kuik heeft geleid tot een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. De bewoners moeten €41.250 aan dwangsommen betalen, omdat de verhuur ondanks eerdere waarschuwingen doorging. De rechtbank oordeelde dat er voldoende bewijs was voor de overtredingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden.
4: We kijken nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen. En 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
5: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Ja, leuk plaatje wel hoor. Ja, dus helemaal vers is dit ook. Bauza met Magnetic heet hij. Ja, een leuke danceplaat met een funky pianootje erin. Ik hou er wel van. Gezellig. Die ga je vaker horen waarschijnlijk.
1: Hey, hey, hey!
0: En je kunt nu gaan luisteren naar de Simple Minds. Maar die hoor je al. Ze stonden ooit op te treden in Nijmegen. Dat is al jaren geleden ook in het Goffertpark. Dat kon je hier in Graven kon je prima horen trouwens.

0: leuke plaat op zich. 1991 al voor Crowded House en Can I Have Another Piece of Chocolate Cake, zo heette die. Dit is wel lekker hoor, chocoladecake trouwens, als je uit de file komt. We gaan even kijken naar het verkeer. Op de A12 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A2, op de ring Sertogenbosch, is dat stilstaand verkeer, 1 kilometertje. En dat is op de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch. En even kijken, dan op de ring Sertogenbosch ook nog 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat gebeurt tussen de Maasbrug en afrit Sint-Michiels-Gestel. En op dezelfde A2 ring Sertogen... Nee, dat is een andere afrit. Oké, die kunnen we skippen. Goed, we gaan naar de A50 dan. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen Rosmalen Oost en knooppunt Hintham. En op de A73 tot slot, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Dan gaan we zo meteen naar de financiële informatie kijken natuurlijk hier in de show zoals gebruikelijk. Maar eerst nog even Ugly Kid Joe en The Cats in the Cradle.

0: geleden dat ik hem gedraaid heb weer. Ugly Kid Joe en The Cats in the Cradle. En daarmee komen we aan bij de financiële informatie. Daar is inmiddels ook tijd voor geworden. We kijken even naar de AEX. Die sloot voorlopig op 1019,1 punten. We vertrokken van 1031,4. Oei, oei, dat betekent een verlies. En wel 1,2% in de min dus vandaag. De FTSE 100 sloot voorlopig op 10.277 punten. Dat is 1,5% in de min. Dan kijken we naar Amerika. Daar staan we wel een beetje in het zwart of groen. Net wat je wil. Alleen mag geen naam hebben. Want de S&P 500 staat op dit moment op 7372,8 punten. Dat is 0,1% in de plus. En de Nasdaq staat momenteel op 25.968 punten. Dat is 0,5% in de plus. Dan kijken we naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €4.027,70. En zilver tegen €68,84. Prijzen zijn per troy ounce. Dan kijken we nog even naar de crypto. Daar hebben we de bitcoin. Die wordt verhandeld tegen €68.005. En voor een Ethereum betaal je €1.953.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

laten een klein beetje geselecteerd worden voor je en je daar niet altijd evenveel invloed op hebt, dan kom je nog eens muziek tegen die je zelf nog niet zo goed kende. Brandon Flowers was dit en Crossfire heet hij. Ja, een mooie plaat. Ik vind hem erg leuk. Ja, ik hou er wel van. Daarmee komen we wel aan het einde, helaas mensen, van deze aflevering van Afslag LVC. He, het zit er alweer op. Zo gaat dat. Het gaat hartstikke snel allemaal. Zometeen tussen 6 en 7 een uurtje classics en hits non-stop. Dan kun je eventjes bijkomen en even rustig eten. Even rustig thuiskomen. En dan vanaf...

uurtje Sandra Nieuwenhuizen en Henk Ermers. En zij nemen je mee terug in de tijd naar de muziek van vroeger en hun verhaal. Nou, dat is toch leuk, hè? Morgenmiddag is er een nieuwe afslag LVC. Dat doen we dan om 4 uur morgenmiddag. En op de achtergrond hoor je al mijn laatste plaat. Een speciale edit, moet ik zeggen. Want de radioversie was met krap 3 minuten te kort. En de 12 inch, ja, die... Daar beginnen ze pas na 3 minuten te zingen of zo. Hier is Sanderfold en Dictator. Ik wens je een fijne avond en tot morgen. Groetjes!

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. Drie vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoorden tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al-Roi verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de N2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht tussen Veldhoven-Zuid en Knopend Leendeheide is het oponthoud een kwartier. En de N62 ten Euse-Borselen voor de Westerschelde-tunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele fruitschuppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272, waardoor de geldigheid van de vergunning in twijfel wordt getrokken. De provincie moet nu duidelijkheid geven over de rechtsgeldigheid en de verkeersveiligheid. Een beloofd onafhankelijk onderzoek moet snel worden uitgevoerd en openbaar gemaakt. Heemkundevereniging Riekevoorts Heem zoekt voor museumwinkel Erve Verbrugge items gerelateerd aan telefonie, zoals oude bakkelieten telefoons, telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in Riekevoort. De tentoonstelling start over enkele weken en de aangeleverde spullen worden voor 6 tot 8 weken op leenbasis tentoongesteld. De gemeente waarschuwt inwoners van Land van Kuik voor valse telefoontjes van een bedrijf dat zegt advertentieruimte voor de digitale gemeentegids te verkopen. Zowel de gemeente als de uitgever, Axe Media BV, benaderen momenteel geen inwoners telefonisch. Ontvangers van dergelijke oproepen wordt aangeraden het gesprek te beëindigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vandaag naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermals heb je 5 minuten vertraging. A27 in de richting van Breda doe je er nog 10 minuten langer over tussen Lexmond en Werkendam. Er is ook vertraging op het spoor. Zo rijden er tussen Maastricht en Sittard op dit moment geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MHV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is nog altijd. Dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MHV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

Bland van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me. En ook deze.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De FIFA stopt met de samenwerking met Panini voor het officiële WK-stickerboek. Vanaf het WK-voetbal van 2026 verschijnt het verzamelalbum onder een nieuwe partner. Panini maakte tientallen jaren iconische stickerboeken voor grote voetbaltoernooien. Verzamelaars reageren verdeeld op het besluit van de Wereldvoetbalbond. Voor Moederdag zijn dit jaar iets minder bloemen via de Nederlandse veilingen verhandeld dan vorig jaar. Volgens de bloemenbranche bleef de vraag wel groot, maar zorgden hogere prijzen en veranderend koopgedrag voor een lichte daling. Vooral rozen en gemengde boeketten blijven populair rond de drukste bloemendag van het voorjaar. De cruiseschippassagier die is opgenomen in het ULMC blijkt inderdaad besmet te zijn met het hantavirus. De patiënt werd onderzocht naar klachten die op een ernstige infectie wezen. Het ziekenhuis heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Hoe de besmetting precies is opgelopen wordt nog onderzocht. De politieke zuiveringen binnen de Chinese legertop gaan verder. Twee voormalige ministers zijn door een rechtbank ter dood veroordeeld wegens ernstige corruptie en machtsmisbruik. Het gaat om een van de zwaarste anticorruptiezaken van de afgelopen jaren. De zaak onderstreept de harde lijn van president Xi Jinping tegen interne tegenstanders. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Confession of the Groom.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272, waardoor de geldigheid van de vergunning in twijfel wordt getrokken. De provincie moet nu duidelijkheid geven over de rechtsgeldigheid en de verkeersveiligheid. Een beloofd onafhankelijk onderzoek moet snel worden uitgevoerd en openbaar gemaakt. Heemkundevereniging Riekevoorts Heem zoekt voor museumwinkel Erve Verbrugge items gerelateerd aan telefonie, zoals oude bakkelieten telefoons, telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in Riekevoort. De tentoonstelling start over enkele weken en de aangeleverde spullen worden voor 6 tot 8 weken op leenbasis tentoongesteld. De gemeente waarschuwt inwoners van Land van Kuik voor valse telefoontjes van een bedrijf dat zegt advertentieruimte voor de digitale gemeentegids te verkopen. Zowel de gemeente als de uitgever, Axe Media BV, benaderen momenteel geen inwoners telefonisch. Ontvangers van dergelijke oproepen wordt aangeraden het gesprek te beëindigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's
3: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
5: Friday, Friday, Friday, Friday.
3: VIP Dance Classics.

0: is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Seth. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: 9.
1: Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.
2: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
3: De Avondclub.
2: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politie